0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: This is your Sunrise Shake-Up Show.
1: Sunrise Shake-Up.
0: Every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Haldeberg FM.
3: 93.6.
2: Your community station.
4: I've got a wish live a world of our own. Net voor het het ek vir jou gehad, de printerpaper, dis alles jy. En ek het vir jou net nou wish live Black Coffee.

0: Are you team Beat It or are you team Bad or maybe team Rush Special? Let us know. 021-100-6936 en dan met die skoolvakansie om die draai. Hier is Elvis Blue, skoolgeld.
1: Dis lekker, dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Ja, beslis. Ek gaan vir die Ros special vanmorgen. Lekker dag. Bye.
1: Jy sien, dis mense wat weet, die special is die ding.
2: Lekker dag vir jou. Dan van Judy. Jy sou, Judy, wanneer laatst het jy vir ons een boodskap gestuur?
3: Goeiemorgen, Romna en Rochelle.
1: Morgen.
3: Ek sal gaan met Beat It. Hy het een lekker beat. Maar jylle maak het alweer moeilik, nie?
1: Nee, wil nie.
3: Ek wil al twee, ons weet jylle wil. Jylle moet een lekker dag hee. Groete Judy.
1: Ek weet nie of Nye altyd albei wil speel nie, maar ek wil definitief.
2: Look, yeah, I just put two songs together. I'm like, okay, cool, what do we have? And then I'm like, it's out of my hands.
1: Ja, jy is aspris soos dit.
2: Dan, Martie het gevra, morgen jylle doen ons nie vandag Afrikaans. Het was vir onderstel om Afrikaans te wees. Toe besluit ek en Rochelle, nie ons, of eindelijk wil nie, het besluit, morgen gaan Afrikaans wees.
1: So, Martie, ons by die lewe is een bykie effens interessant hou. So, jy moet maar ingeskakel bly, want het is either donderdag, either vrydag. Misschien kan ons omgooi op een maandag.
2: Of een dinsdag.
1: Of een woensdag. Daar is nie een spesifieke, ons het besluit, ons gaan nie spesifieke donderdag is Afrikaanse dag.
2: Ja. So, ons wil julle maar net so'n bykie op julle toon hou.
1: Nee, ja, definitief.
2: Dis al.
4: Hoor julle, ek stem vir albei. Dankie, babai.
1: Lekker.
2: Ons het nog een albei. Dan hierdie ene van Chris, hy sê, Morrissey, kan ons een Rush special kry, asjeblief?
1: Natuurlijk.
2: Ok, nog een Rush special. En dan hierdie boodskap van Karen, wat sê, Beat It. Ek hoop dis die liekie nie vir my, Rochelle.
1: Nee.
2: Want ongelukkig kan ons nergens heen gaan.
1: Nee, ons gaan so net voor 9, dan gaan ons ewers heen.
2: Ja, then we'll beat it.
1: Then we'll beat it, yeah. Definitief. Ek wil net graag weet, weer eens, ons is besig om groot probleme te kry, wil nie?
2: Hoekom?
1: Ek weet nie wat ons gaan doen.
2: Ek weet nou precies wat jy praat.
1: Waar is Gerard? Gerard?
5: Hallo?
1: Gerard van Somerset West, waar is jy?
2: Ons het net een keer een week nodig, dis al wat ons vraag.
1: Ons kan nie aan hierdie verhouding werk nie, dit kan nie so gaan nie. Ek weet nie meer
2: wat
1: ek met jou moet doen nie.
2: Die 3de Juni.
1: Die 3de Juni, ek weet nie meer wat ek en Wilnay met jou moet doen nie. Ons gaan moet jou aan jou ore ophang. I don't know, I honestly don't. Dit is een grapie. Ek weet nie meer nie. Ons gaan nou nie meer werk in hierdie verhouding nie. So, waar het ons geëindig? Where did we end?
2: Okay. First, I want to say that this brings the breakfast battle to a close. Proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. So with signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. And you know what? Hey, die mense het gepraat vanoggend. Hulle het allemaal gevra vir een special.
1: A special. A Rush special.
2: A Rush special. So weet jy wat nie? Let us celebrate the iconic art that Michael Jackson has left behind for us. And we're gonna start it off with Bad.
6: Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
7: Wake up, Helderberg. You're listening to HFM Breakfast with me, Wilnay van der Rooyen.
6: On Helderberg FM
7: 93.6.

0: daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dis Jackals vibes, hy is heeltemal stom. So 21 minute voordat ons by 1 uur kom hier op Helleberg FM, middag sê vir my Christie, ons is besig met jou daily date tot 3 uur vanmiddag. Lekker musiek van Lord Dane, het hier na die liedjie se naam Royals.
1: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
2: Add elegance and charm to every room in your home. At Alplus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.
3: Your community station. This is Helderberg FM 93.0.

0: Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
0: Here for you.
2: Terug na die musiek, daar en volgende. 'N Splinter nuwe enkelsnit, lang arm en liefde.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.